0: mama Elina jodongo na timi na dema Anija jodongo na singi na dema mama Sajare
1: Evitriza Biambo Nyamori Dr. Florence Anyango Nikita Nyakano
0: Kanele wukubu njaka choma hero Yatumu wukubu njaka choma hero Matumu wukudala kachoma hero Achopo kisumu nyapiga wikio Adonye kisumu nyapiga diambo Chunya moroni sana chopa wasiboda

Yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, yamabinjuni, y